zeker de kilometers vielen. Kokend asfalt, kokend asfalt. Noodkreet van de ANWB. Er is geen vlucht meer te verliezen.